Avrangi mi sta kare la vurekera mangoma, pato malime kwa lula. Kwa prela va maso kutwani kwa ne, vana va huluma, kapina kava iketez.